0: zitronen. Dat wil ik maar proberen. Och, bitte. Nu een beetje een lekkere citroen. Een lekkere citroen. Dat wil ik maar proberen.
1: Radio X. Meer contrasten.